0: gehalen in fad mille boeken sleep. Een zaterdag, even glanzig, Aaron glanzig is Eileen Bortlein in jou bij ons rode. We moeten liever zo gemeente on koeg chlog Arno, agus niertele kool en weeb edusha agus shin. Moet Arno krillebeo as tabar chode agus gul saurachligi has in jou ik kelura gas goor blien edemohor imliana agus elochtenarub tagel lior leki maha kubugus aniele afas agus afas agus waide nikier mudde tashishtin chalin sa rode rote sa frastel en rangani fado in jou tabar chode.
1: Fi me shagus maruhar Oshin ik frastal lienton hin agus ta mische en sho le nul hoish agus so much ik munya rang en kumsiach en sho on hiet rang kumsiach riv is siskal sour sho agus ta dalta agin en sho Joseph Henry agus couple numet o hin holishiv donal agus is dalta din rang dalta donal freshen so bertson rang sho agin en agus tamid chun real bioga a chasa le Joseph mishe agus mishe agus nuol e chasa leshe
0: and das agus ket shibugal a chasa gwyn ir dous
1: tamid chun the Crooked Road to Dublin real a chasa
0: and das
1: yeah
0: cynnyr i marsha

0: Nish wad bich tis playlist na bani keili fado na miach. Itulishin inish free. Ul inish free kase mor an keole guni.
1: Bien and jidum it couple keili gach gachlian.
0: In yana. Yeah. Sha gus mean to kase mor an keole hein shachas kase lish jamana.
1: Yeah, moonim kool tamisha ek moonia is skill specialta. Agus moonim kool dan de postje ta en chin.
0: Ja, min tu heen kasse. Ja, has ik al kasse lees man de denk ik zes uur keer olie gezellig.
1: Om home.
0: Wel mille boeken sleep als achter sterklin. Shini maar het niet hier mede. Leninja, agus Noel White, on Mauran, agus Joseph Henry. Mille boeken slaat ze Joseph als achter sterklin challenge de rode tronona.
1: Kort min markets.
0: Wanneer ik saus is gezellig en achter en zo agus als het chas en zo het dapper ochere. Nish Marvi Marali Binchin Pele E. Charlan, Agasano Bay Fela Joe Mulney, Tassita Safrin Shahogin, Agas Norangani Ashul and Chin Freshin, Arun Shachtin at Fad, Agas Nert Imorti at Tarlu, Agas Bain the Kyolher Mariakab Halashanona, Agas and Kyolher Moor, and Ubincher Shulakab Sinniche Jardine, and Chin by Skalakla Ashul, Nakil, Gunde Wiogas by Nert Tarlu Chin Freshin, Agas Nahimorti at Fad, Ben with Delacunaje, Turkurst. Skalaklagus by Rochlar, Kilbean on the banner ein as Akel. Agus by Fela, Agustin Shachtin, James Morrison, a shul, a male, Eder Raw Aun, Eg Dera, Namisa Shofreshen, Agus.

0: Wacht er roche, dat schenke jira galante. En goed bekijken als staren in zijn lockdownstukte, ik hoor thuis als een glijden nu dat doen kalig. Zullen ze hem goed schuwen liggen, mij grinnen moet schuif. De mens joy in haar zien zo, ik is moet je zul la uur verleesere, ik ga hou een woordgoedjukte er een glijer van. Ik is moet je gejira een kasu en grippen, ik is een geest als een glijer van dan je door een rode ton gejira na moet je niet barstje kunnen heel is ver als eren en heel. Co-amshire, nu-amshire is fair as Éirinn agus as Albain a bhur leher.
1: Ach, and you should program sorichte a hacking. It was a cohorach na blanúda agus Jason Mahi na duan calaig sin cúis na chud gudolf. Chóla sin starin an sin ha coignir is a chóla an sin Kim Carney a sin Jack Smedley ir a Neil John Lowry ir a Víor Chlár in a swaid ir a gitar agus cúdioch James Lindsay eith bass agus beat a taring vo imig nos agus clinid tú sin licúch nan cúch cúl si áren úr a ha sin duan calaig lorik Kim Hain na Fachlan an an Cermina Gadelica agus chori cioldh rua agus ha mi cínseach na chlicmiles ínse da vúnser a ysta jesca sorach a jay han an cashin calig loriki in tiúndig sin gutrich an an ysta jesca sorach a gónal fig balich fleskich adol chimichal in tehan le cashin agus fig sin na smal agus fig a bianachig na blanúra agus gutrich an agat kerkelin trí tursin gutjishal agus is an nórin Sophie's had to grab grey and bothernach as adi a yug a chashin show. I guess, Tor Carmina Gadelica, she.

0: almor khahal fal tishtakh
1: kama gasin hel
0: khahal sohi marta mention nira moran asul gamolakh mut karko nira dunbe asul gamolakh mut yada khiboluyat
1: shein den vis stides nira moran loktakik nagalive gumprad lokorka gas lerin chishin astokh e dochas nira rivon khlefach ne shon khedur mut takago park and croaky gagas son love and other all or fudnella vim around the cutting took the bedig of ellen chishin moids agus tosha marshin the dollar shacks the clay canish rushin lishin nishkelte tolle gol hartach yeah nira morandini exul chap vimisha dentorum groshantagen ach vishad doch retzen to sponta so hugshid agus gohar in the led oga agus jason rabbit in the mask hugshid sore hospanta agus vishad lishin ishti agus mar a lot o han an sin tá gaile coolú siú go mór im léama. Agus fágan sé sin Jason leis héana isté ar imimelí cearn óga agus béidir burt nó trú air ach chunna sin slitar isté fuór sé pocha na sire agus fuór sé tríchín ón imar treisin agus rinne sé scris ar lína láncúil carca agus Thomas Manahan freisin agus just runa mwyd sgris orab agus stoch o gorwala corca an cliff imr ta rí seach ni harlin se sin sa criaf.
0: Anywel, ni chyna gala fola chan sa di gawin sin e diodnus. Ach, vachayna et sa nishe gahal stoch e forwar no nimdiodi sin, no nimdiodi ilog. Ach, ta sam vachayna da anu wahad a Jason Rabbit, canus leid e hein anish, canus leid e thaan dier mwyd e tachtan cha agus an cliff imr sa le nimr tege?
1: Well, it's toch een fair oosel. Leid ook het aan, niet echt feheblien. Wie ze economisch aan norre wie een artiskeer niet eens is geil. Wie ze is geil is feheblien. Agus leid kuen. Agus niet tade in de glijgen ach monicht. Nou is scholere eentje refreshen. Agus rinnische artist eentje. Ach ivory heen om de maand. Agus niet simmege tade elle. Ach Eiste colour, ní acha mé riamh ag dul thart sa scoil sna seomraí ná an áit le cumán. Ní bhí sé riamh aige, ní bhaith is agat agus tú sa scoil gur a mánaí é an fear sin. Sin an sort in é tibh muid an scoil nor bhíns muid ag tréanáil. Ach an dár ira, bhí sé mar ceapta an agan nor bhí sé sé bliam agus cáil muid sa cúrn an chrócaig an le puinte na dúrlas. Agus Ní dhearn sé mór an. Fiú sa seomra festas, rivan chluthe, fágan sé gan na leid eile. Ach, you know, na mána is seár agus na loch sport is seár, dillan sé d'ar an bárk agus is ceanra, amach é agus. Ach, leid an na chiún agus, you know, ní bhán Jason a bhí an, bhíd Aaron Island sa scoil tíf leis, sa bhlíon chéana agus, bhí an tálin go rosa dvertán agus, Leid jazz freshen nach nur wie schätzt du ob ihn hoch schebezer und sponsor ist ja auch nicht mehr ist eine cliffy skull in der new york school reach clear caro canish ach so dovely and journal nur wie schelin wie korto korstacher agus ni achmeds bezer und an quid smogo aaron agus bezer go weg mit it machen scho tot hollywood cart buchs lady if we law her agus das am nach rom cliff is ja again like korka Ach, dit is een kleine vraag aan de Limburg.
0: August, schon rond bij de hand, wacht toch een geheel, een weldig, maar kijk, Wolfwood Korka, August, kijk, Wolfwood Korka Gomaya, zeide, niet de muur, halogon Gomaya, een lasje, de muur, een zak op aanwaard, de muur, de lok, race rond te maken, niet halogon op in te halogelog.
1: Wel, Riven Klehe, dan mag het er al uit heen, gomach, Christian, take Brian Hazer, Dahi Bork, wacht er al uit heen, gomach, moet boel tegen Lahama. Agus cé go bhór Brian Hayes seach go líon ar dahí nó tá agan go maith go le dahí gortaí agus go éon imráir eile seansmannach mar sé gimmers nó bheith sé bainte den fark ach leis ceannach de thugann sé ar an bark dá an sé an agus ní raibh tusa corcaí na leis eile ní rimar siad magalóir agus mar gheall ar sin bhí mar den an tréir a chur ar Hayes agus dahí dá an sé an ach tá an ceart agat like Ik brand nog hier en klaar het te vermoeien go Ronan Glennon, wie klaar heen te kijken, Thomas Manahan, Jason Rabbit, te vermoeien go Shin. Is verder rog, kan verder lessen de leid zelf fout zo. Agus is rood maar hij Shin nach. Is daarom go Shin niet eenske een glim nach, wie klaar heen niet crew akub. Agus klaar heen lech janisch. Shin Thora en wat is tovok die. Ta hologone kant nisch wie een te spontus, agus is sorg spontus a hug galia. Tatugira and Sarhas Bantas so horse a clay canish.
0: August Dahi, Lotu Dahin, Dahi's a burk. Kahi will chamasto, Ohail, will on Gorto.
1: Will shin ferkyu nela ni vechisagat. Ach, Tasulagan go will shake it van Gedagas, you know, Kamas Gullish and Rudd at the right egg, Mihal Donahul and Vanish door. August and Rudd the door session, Haitian Clehel now, Gumach, Gumach Shan, Gum Clehe Canish, August Gumach Ro Kaiki Shell at Chain all Jantega. So, Gerir Mihal is stocha an peiro de tae korast go dahi vi sheshne kepa go mach shenan train all don kai kish agus avail man nimmer tach ta she harav atavach tach Norvins Gillen Shane O'Brien Aidan O'Connor agus lehe de shen shen ta ga le dahi er a laid ni cha fan gait beid nach mai she kid fan gait
0: well ni cha fan gait hein hokich mu zai agus sohi salud niar hama art boitio ifuqa ta sha tavach ta frasha mar sohi dhiv laadzicht ni l'eine sohi nis laadzi egaile na dahi zi bursk agus mat shetsi xos lehe zi hegerti agus galein agus lehe zi sha tan fysikul uch chuna tastar
1: xe agus ni l'an meid shin chosin sori le shin fysikul uch shin agus shin an rud nor vim zig brand nor shtiachar an clihe le cheannach sgur all in hain ta dahi gorti kamuz e waint ach kitar an tivlina ta galor tasa agan agus galor leds gur fader lo imert lor park a few Gavin Lee ta gimert mar chosantor nor vise se skolanya vise gimert mar hossi so istocha ni l'an meid shin chosantor agan agus o hiv can you know nishan undori ta gaulish here and shin in ekele trairs even shin and fog will dahi khotavach tok shin agus in ekele glennen so agus ma khunin moits parik manian agus dahi er in bark you know it's more amazing shin is thought than khosant
0: fo kolwana khal
1: co score ta an tor in a ticket than tacht and shaw agus is doilum go mai tour in the ticket the reach my all go mai a hermatan ni feder lumsi the scarwins my all Shaw and Cliffy is eske gun the lads oga and Clay Canish and Kate Kill Canish by she wide ni stachro go and blin she hugan agus Thomas a rock go mai madan le blinta nach mai madim he le och ni in the reach no nim le in the reach gan Clay Canish of en mile so Thomas a rock nish nish the lads oga ta anax go van nishan undori Beidir go mai madan ach Thomas a gull a co-score
0: Well co-score hein be madan shachtan ele agus hoitich mwyd eis yn fwy lohaid gael di leith yma bwych oed cael mŵr yn y chyn ach gael mwyd eis ag na cwlt oed i ddysht agus Slewnan agus Polki on Bawtasha o Keefs Kings of Kerry agus Polka